0: Nee, ik zit gewoon midden in de uitzending nu. Dus het gaat hartstikke lekker. Nee, ik heb net 6 platen gehad. Shit.
1: Fréquence mutine à l'envers, ça fait...
2: Nice, du me sens.
1: Super, non?